De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een bui.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover de radio.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.

jij ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten.

0: Wij weten waarom jij luistert.
1: Omdat wij weten wat jij wilt.
0: Dit is Radio Amerika. Well, since

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Het Amsterdam-diner heeft een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen HIV en AIDS. Tijdens de 32e editie in AFAS Live stond de avond in het teken van bewustwording, solidariteit en het doorbreken van stigma's rond HIV. Onder de aanwezigen waren prominenten uit de politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven. Ook leden van het Koninklijk Huis waren bij het benefietevenement aanwezig. In het Zeeuwse Aksel wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en een schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers wordt gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Een online inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden leverde ruim 124.000 euro op. Diana van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 10.000 meter gewonnen. Ze deed dat tijdens het NK Atletiek in Leiden als onderdeel van de Gouden Spike-wedstrijden. Van Es won in 31-39-28 en liep in de slotfase weg bij haar concurrenten. De Ethiopische Almaz Baraki werd tweede, de Italiaanse Federica Del Buono derde. Eerder won Van Es al meerdere nationale titels op de 5000 meter en won ze EK Zilver in 2024. Bij de mannen ging de nationale titel naar Nathan Houwaard. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het oosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws.

Radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een veerboot met tientallen passagiers aan boord heeft urenlang stuurloos rondgedreven op de Noordzee. Door een technisch mankement viel de besturing van het schip uit, waarna hulpdiensten werden ingeschakeld. Sleepboten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na een langdurige bergingsoperatie kon het schip uiteindelijk veilig naar een haven worden begeleid. De Alpen zijn opgeschrikt door een reeks dodelijke bergongelukken. Binnen 24 uur kwamen 7 bergsporters om het leven in Frankrijk en Italië. Vanochtend overleden een 24-jarige man en zijn 26-jarige zus op de Mont Maudit, een bergtop in het Mont Blanc-massief. Ook op de Matterhorn kwam een Franse alpinist om het leven na een val. Later op de dag verongelukte aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc een 44-jarige Franse skier. Vrijdag kwamen bovendien al 3 Italiaanse bergbeklimmers om tijdens een tocht op de Gran Paradiso. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden onder meer de burgemeester van de plaats Yezine, Ali Badi, zijn gedood. Ook in andere dorpen vielen slachtoffers en raakten gebouwen beschadigd of verwoest. Het geweld in het grensgebied duurt voort, ondanks een door de VS bemiddeld staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Israël zegt zich te richten op doelen die verbonden zijn met de door Iran gesteunde militie Hezbollah. De Franse zanger Patrick Bruel wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Een van hen beschuldigt de 67-jarige artiest van poging tot verkrachting en aanranding tijdens een filmfestival op La Réunion in 2007. Een andere vrouw zegt dat ze in 2012 door Bruel is verkracht en seksueel misbruikt. De zanger zit sinds begin deze week in voorarrest, terwijl justitie onderzoek doet naar beschuldigingen van in totaal 13 mogelijke slachtoffers. Bruel zelf zegt onschuldig te zijn. Na een koele en natte periode staat Nederland een duidelijk zomers weertype te wachten, zegt Weer Online. De komende dagen stroomt warmere lucht vanuit het zuiden binnen, waardoor de temperatuur op veel plaatsen oploopt tot 25 graden of meer. Lokaal is een tropische dag met 30 graden niet uitgesloten. De zon schijnt volop en het blijft meestal droog. Al kunnen zich af en toe stevige regen- en onweersbuien ontwikkelen. Ook begin juli lijkt het warmer dan gebruikelijk te blijven. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig.
2: Tot zover Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Een lekker nummertje van Juan Luis Guerra. 6 minuutjes over de klokken van 9 uur. En je zou misschien denken van, hoe kan het nou? Rinus van der Meer zit daar helemaal alleen. Ja, dat klopt. Ik zal even een klein stukje muziek op dat op. Het zit namelijk zo. Otto die komt tegenwoordig samen met mij tussen 10 en 12. Dus het eerste uurtje zit ik hier gewoon lekker alleen. En daarna schuift Otto gezellig aan. En dan gaan we weer de 70s, 80s en 90s behandelen. De top 3 van Henk blijft voorlopig in het uur bij Rinus. Maar met de tijd zal het wel verschuiven ook naar natuurlijk 10:30. Want ja, Henk die is natuurlijk een beetje gecomplineerd met ons tweetjes. Dus ja, ik denk ja, misschien volgende week of die week erop dan die top 4 van Henk. Toch echt tussen, ja, zeg maar zo, rond 10:30 gaan doen. Maar in ieder geval, het eerste uur dus gezellige en lekkere muziek. En we beginnen dan ook gelijk maar met een lekker nummertje van Billy Joel. And She's Always a Woman.

Even de tekst een klein beetje kwijt. Billy Joel. She's always a woman. En wat is dit? Een mooi nummertje van Celine Dion. A new day has come.

feeling wrong a new day has come. Ja, dat zei ik. Even muziek van ons eigen taaltje uit ons eigen land. Het goede doel en zwijgen.

1974. Een van de eerste hits van Queen. The Killer Queen. Lekker door. Een vlot stukje muziek van Mariah Carey. Hier is Emotion. Yeah.

Mariah Carey en Emotion. Nou, ik heb een lekker nummertje hier klein liggen. En ja, dat is eigenlijk van Peter Kingsbury. Of te zeggen Cock Robin. Ja, die groep die is een, nou ja, eigenlijk formatie is opgericht in 1984. En dat deed hij samen met Anna Lacuzzo, de zangeres die op de achtergrond meezingt. En ze werden veel al bekend door de muziekzender MTV. Met het nummer The Promise You Made. Maar die draaien we dus niet. We draaien Just Around the Corner van Cock Robin. Omdat ik het zo een heerlijk nummer vind. En dat andere nummer dat hoor je

0: Cochrane en Just Around the Corner. Een heerlijk nummertje voor deze zondag eigenlijk, hè? Ja, nou ja, goed. Het kan allemaal weer door.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

En het laatste uur is alweer ingegaan met Cliff Richard. En Wired for Sound op naar het muziekmuseum van Roazaro. Maar nog eerst eventjes lekker een stukje muziek van mij dus. We gaan lekker door met een nummertje van de Party School.

vier niet onaardige meiden. The party's cool. This and that. Leuk nummertje. Maar we gaan nu eventjes over naar wat heel anders. Van Mary Hopkins.

Wat een zalig nummertje van John Lennon. En die kennen we natuurlijk allemaal nog wel van de Beatles. Je hoorde Woman. Even terug naar ons eigen land. En dat doen we met de jazzpolitie. De bommen en granaten. Ja, die vliegen hier ook wel eens omhoog. Niet hier, maar elders. Dat zeggen ze althans. Dat beweren ze.

De jazzpolitie. En de bommen en granaten vallen gelukkig niet op mij. Nee, helaas, in andere delen van de aardbol vallen ze wel. En ik ben toch benieuwd als Nederland geen miljarden meer stuurt naar andere landen. Omdat die bommen en granaten ook deze kant op komen. Ik ben benieuwd. En ik hoop dan eens een keertje die grenzen dichtgooien, rotten. Helemaal gek van. Je hoort niks anders over het nieuws dan die oorlog daar. Maar ja, goed. Wij zitten voorlopig nog veilig. Jimmy James en de Vagabonds. Hier is Now is the Time.

Jimmy James en zijn Vagabond. En Now, Now is the Time. Ja, volgens mij Patricia Pai dit nummer ook ooit is gezongen. Maar ja, goed. We nemen allemaal wel eens wat van elkaar over. Alleen Gwen Stefani niet. He is cool.

Gwen Stefani. En het heerlijke nummertje. Cool. Oh, leuk nummertje. Ja, dit is een leuk nummertje bedoel ik hoor. Vanity 6.

0: Ja, dit was niet zo'n heel groot succes voor Vanity Six. En een sex shooter was dat wel, dus. He's so dull. Ja, dat ziet er wel lekker sexy uit. Hè? Ja, dat moet ik even toegeven. Ja, dat, maar we gaan eens eventjes kijken of dan we... Ja, eens even kijken. Zijn er nog mensen met het verkeer? Oh, wat is dat nou? Oh, er werd daar geknokt, geloof ik. We gaan eens even kijken of dat, omdat er nog bijzonderheden zijn op de Nederlandse autowegen.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag...

0: Ja, natuurlijk, de rest die komt er ook bij, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja, nou, ik heb al een bakje koffie opgegooid, dames. Ja. Ja, nou ja, goed, we hebben lekkere muziek voor je.
1: Ja.
0: Het is een uurtje later dan normaal gesproken, maar dat hadden we via Facebook laten weten allemaal. Ik heb het ook een aantal keren omgeroepen dan een uurtje later beginnen.
1: Ja, dus, dat is wel makkelijk, want in verband met de vervoersproblemen en dat openbaar vervoer, dat gaat gewoon later rijden. Dus nou kan ik gewoon elke keer op tijd in de studio wezen. Dus ja, dat is weer een goed vooruitzicht.
0: Ja, nou ja, goed. En ik pak het eerste uur gewoon voor mijn rekening. En ik blijf gewoon lekker die twee uurtjes ook hier zitten natuurlijk.
1: Ja, dat is gezellig. En we maken er gewoon het beste weer van op deze zondag. En vanavond het grote voetbalfeest. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Vanavond Oranje.
0: Ja, nou ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel.
1: Ja.
0: Maar ik
1: vrees met vrezen.
0: Ja, de jappen die zijn ook...
1: Ja, die zijn slim.
0: Zijn kleine mannetjes allemaal.
1: Ja, maar wel razendsnel.
0: Nou, we wonen dus met een nummertje van Lois Lane. Ja, en we gaan nu verder met een ander nummertje, ja. Otto.
1: Dat doen we met Pieter Tors en Mike Jagger. Dat hele mooie nummer. Walk and Don't Look Back.
0: You gotta walk and don't look back.
1: Yeah.

0: Oh, dat was een gekke Pieter Tosh.
1: Ja, zeker. Pieter Tosh en Mike Jagger. En uit het grijze verleden. Dat hele mooie nummer Don't Look Back. Ja, ja, het is even wennen voor mijn nieuwe tijdstip.
0: Oh, nou hoe laat is het nou dan?
1: Nou, het is nou eens even kijken. 7 minuutjes over 10.
0: Oh, nou dan is
1: het... Ja, ik moet even goed kijken. Want ik wou het 7 over 9 zeggen. Maar ja, dan komt dat je dat zo gewend bent.
0: Ja, nou ja, dat doen we.
1: Dat maakt niet uit. Maar ik krijg gelijk horen dat we live zitten. Dus...
0: Ja, nou ja, het is vandaag volgens mij toch vaderdag, of niet?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ik heb helemaal niks gehad van de kinderen. Ach, we maken het uit. Lekker door met een nummertje van Julius Green en Rock You Baby.

0: Het is eigenlijk een nummertje van Jess Green.
1: Ja.
0: Ja. Rock Your Baby.
1: En ook nog gedaan door George McRae.
0: George McRae, ja. Ja. Sorry.
1: Dat maakt niet uit. Het is nog vroeg. Dus.
0: Ja, dat ga je wel zeggen. Nou ja, vroeg. Vroeg.
1: Ja, jij bent al een pauze eerder bezig als ik. Dus,
0: ja, nou ja, goed. Dat maakt allemaal niet uit.
1: Nee, maar...
0: We hebben in ieder geval heerlijke muziek.
1: Ja, en ik heb het nou een keertje een Nederlandstalig gevonden. Ook wel een leuk nummer. Wat je ook niet zo vaak hoort, maar toch wel een lekker gezellig plaatje is. Mackie McNeil en Terug naar de Kust.
0: Nou, die hoor je vaak genoeg, hoor. Of,
1: ja, misschien in de non-stop, maar dat zijn tijden dat wij niet luisteren.
0: Oh. Luister jij niet naar de non-stop? Of?
1: Soms, maar niet altijd. Ik ben ook wel eens weg.
0: Nou, dan kom je de beste nummers tegen. Zo, rond 10:30 even de top 4 van Henk.

0: lekker nummertje van Maggie McNeil.
1: Ja.
0: Of te zijn die zangeres van Maud en McNeil.
1: Ja, inderdaad. Ja. En dat was Terug naar de kust. Nou, maar dat kan je van de week wel gaan doen. Hè? Want volgens het laatste bericht, als ze ons niet bedriegen, komt het zomer weer er weer aan.
0: Ja, natuurlijk, maar het is toch zomer, Otto?
1: Nee, nog niet. Nog niet officieel.
0: Nou ja, goed voor mij wel.
1: De meteorologische zomer, hè? Die noemen ze dat dan, ja, hè? Die weerkundigen.
0: Ja, ja. Nou, dat maakt niet uit. Voor mij
1: maar ik bedoel, zomer. Over een weekje, over een dag of 7 is het zover.
0: Oh.
1: De 20ste of de 21ste is het officieel zomer.
0: De 21ste?
1: De 20ste of de 21ste.
0: Weet je dat zeker?
1: Ja, dat weet ik zeker.
0: Oh. Nou, dan ga ik een lekker nummertje voor je draaien. Julio Iglesias en Dolly Parton. En een mooi nummer wat eigenlijk is van Diana Ross.

0: was het, had Julio volgens mij ook een keer met haar gezongen.
1: Ja, maar een verschrikkelijk mooi nummer. Je hebt helemaal volkomen gelijk.
0: Ja, ik heb oren naar lekkere rustige muziek.
1: Ja, oh, zeker. En zeker om deze tijd nog eventjes. Ja, ja
0: nou ja, goed. Deze tijd moet je hardrock draaien, joh.
1: Nou, kan.
0: Ja, dan moeten de mensen
1: als, maar als de mensen dat willen, dan doen we het toch gewoon.
0: Nee, nee.
1: Want de luisteraars wens is wil, hè?
0: Nee, nee. Nee, nee, daar ga ik niet, mijn handen niet aan branden, hardrock in de ochtend. Nee. Nee, dat mag af en toe in de middag wel een keertje tussendoor. Maar nee,
1: nou, ik heb gisteren trouwens ook genoten van Mohammed K. gisterochtend. Dat was ook weer lekker om naar te luisteren.
0: Oh, nou, dan mag je vanmiddag weer luisteren.
1: Ja.
0: Want hij is er vanmiddag weer.
1: Ja, weet ik.
0: Oh, dus...
1: Maar het was gisteren echt lekker. Lekker stevig, lekkere muziek.
0: Ja, nou ja, goed. We volgen elkaar allemaal een beetje op.
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, dat even terzijde. Wij gaan ons weer richten op de muziek.
0: Doe dat maar.
1: En dat doen we met Howard Jones en What is Love?
0: Nou, wat is Love, Otto? Weet jij
1: dat? Ja, dat is zoveel. Daar kan zoveel verschillende kanten op zijn.
0: Oh, nou, dan maar gaan luisteren.

0: What is love?
1: Ja, dat is een schitterend nummer van Howard Jones.
0: Ja, heerlijk.
1: Deze zondag de 14e juni. En het is inmiddels 5 minuutjes voor de klok van 10:30. Dat betekent nog 1 te gaan, hè? En dan is het weer de zondaggebeurtenissen.
0: Ja, de grote gebeurtenis van Henk Vreven.
1: Ja.
0: Nou, laten we dan eerst even luisteren naar dames die hebben altijd geld nodig. Maar ik denk dat ze wel geld genoeg hebben.
1: Ja, die zijn wel aardig gevuld, die.
0: Ja. Ze komen uit Zweden, dus ja. Luister maar naar ABBA. En die hebben het over money, money, money. En nog eens money.

0: Oh, money.
1: Ja, zeker.
0: Nou, het is bijna half elf. Ja, ja. Normaal drijven we de top 4 van Henk om 9:30. Maar ja, we moesten Henk natuurlijk ook even...
1: Ja, een programma wijzigen, hè?
0: Ja, nou ja, goed. Dus dan moeten we de rol maar weer eventjes aanpakken. Dat hij de jingle even naar 10:30.
1: Oh ja, maar dat doet hij wel.
0: Jawel, maar het is nu nog even een klein dingetje, mensen. Het is dus niet 9:30, maar rond 10:30. Ik zeg het er even bij.
2: Zondagmorgen rond 9:30

0: Een heerlijk nummer van de Dire Straits en de Sultans of Swing. Daarvoor hadden we de Verve en Bittersweet Symphony. Ja, en daarvoor hadden we natuurlijk een nummertje van James Blunt, You Are Beautiful. En dan Juicy en Nini Cherry met 7 seconds. Ja, bij mij duurt het dat een, bij mij duurt het dat langer dan 7 seconden.
1: Ja, maar het was een lekkere top 4. Ja, ik wou zeggen top 3, maar top 4 is het dus, ja.
0: Ja, hij heeft wel een dik kwartier afname.
1: Ja, ja, ja. En ik heb gehoord dat Henk helemaal in het oranje zit. Rood-wit-blauwe vlaggetjes op zijn koningeta geschreven met verf. En Henkje in een oranje hoesje. En zijn bank zelf een oranje hoes.
0: Jezus, man.
1: Ja, Henk is helemaal instemd. En een fles oranje bitter zonder alcohol.
0: Zonder 0%.
1: Zonder 0%.
0: 0% alcohol.
1: Oranje bitter. Dus Henk die gaat er weer een echte oranje part van maken.
0: Nou, ja, nou ja, goed. Ieder zijn eigen natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hè, maar ja, ik heb helemaal niks oranje.
1: Nee, en wij gaan vanavond met z'n allen kijken in het stamcafeetje. Dus ook gezellig.
0: Ach, ja.
1: Dat, na afloop van de muziek.
0: Dat dus. Heb je natuurlijk ook. Hè. In elk café hebben ze een televisie hangen tegen.
1: Ja.
0: Ja, en dan gaan ze daar kijken. En dan, ja. En dan verwachten ze natuurlijk dat je een hoop gaat drinken. Nou, we gaan eens even lekker een nummertje draaien weer. Ik heb ook een lekker nummer uitgezocht dit keer.
1: Dat zie ik, ja.
0: Ja, nee, waarom piept mijn hoofdtelefoon? Dat is zo hard? Nee, toch? Okay. Beetje zachter zetten.
1: Een beetje bijstellen, joh.
0: Ja. Sidney Youngblood en hij zit en hij wacht. Op wie? Sit and wait. 12 minuten voor 11.

0: Sydney. Sydney. Ja, lekker hè, die hè. Ja, Sydney Youngblood wou ik zeggen. Die kunnen we natuurlijk ook van het andere nummer. Dat hele mooie nummer ook. Die vind ik beter dan deze eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, dit is Sit and Wait. Nou, hij had ook If Only I Called. En die vond ik beter dan deze eigenlijk. Maar ja, goed, iedereen zijn smaak.
1: Wat ik ook een heel mooi nummer vind persoonlijk, dat vind ik deze die nou komt. Billy Joe Royal met Down in the Boondocks. Een lekkere ouwe.
0: Ja, dat is zeker een ouwe, ja. Dat jij dit uitgezocht hebt.
1: Ja.
0: Oh, nou ja, terug in onze jeugdjaren.

0: Nou, dat was het heel ook.
1: Ja, zo'n lekkere gouden ouwe.
0: En weet je nou uit wat voor jaartal die kwam?
1: 69.
0: Nee, 1965.
1: 1965?
0: Ja, oh, ik dacht 69. Kijk maar, kijk maar.
1: Oh ja.
0: Ja, nee, 1965.
1: Nee, dan heb je gelijk, ja, ja, inderdaad.
0: Nou, ja,
1: we hebben er nog eentje te gaan, hè, voor de klok van 11.
0: Ja, ja, nog eentje, ja. Die gaan we dan ook draaien. Dat is Maureen Walls and Thinking of You. Nou, als je dat tegen mij had gezegd destijds, had ik...
1: Had je ja gezegd.
0: Had misschien mij een beetje in kunnen denken, maar nu niet.
1: Nee.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat 92 asielzoekers de nacht in het Drentse De Wijk hebben doorgebracht en 28 mensen sliepen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Dit vanwege de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen vrijdag, de dag waarop het Europese migratiepact inging, konden ook al 120 mensen niet worden opgevangen. Vrijdag was de database Eurodac buiten gebruik. Europese landen kunnen met dit systeem informatie over asielzoekers met elkaar delen en het was niet mogelijk om te controleren of mensen al ergens anders in Europa asiel hadden aangevraagd. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In wijk bij Duurstede zijn de kapotte ramen van het gemeentehuis verstevigd en de plek is weer opgeruimd. Afgelopen vrijdagavond hadden relschoppers het op het gemeentehuis voorzien. In het Utrechtse wijk bij Duurstede rommelt het al een tijdje. Vrijdagavond werd er een demonstratie georganiseerd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar volgens de gemeente kwam daar niemand op af. Wel lieten zo'n 60 relschoppers van zich horen. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en de ramen sneuvelden. 7 personen zijn opgepakt. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En bij Amsterdam viel op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Deurgedam en Knoop het Watergraasmeer heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden.
3: Nou, dat weten we dan ook.
4: Ja, ja toch, Holt?
5: Inderdaad.
3: Nou ja, goed. Dan gaan we weer lekker beginnen met gewoon. Ja, ik heb nog 2 minuten, dus ik kan nog...
5: Ja, zeker. Je kan nog wel even doorlullen.
3: Nou ja, ik wou het eigenlijk niet doen. Maar er was dit keer in deze verkeersinformatie een rood lampje voor me.
5: Ja, dan eventjes een seintje van, even wakker blijven.
3: Even wakker blijven, even bij de tijd. Nou, dat doen we bij deze dan. En ik heb trouwens een leuk plaatje gevonden. Mag ik die draaien voor jou?
5: Ja, tuurlijk. Doe je best maar. Doe je best.
3: Oh, nou. Dan ga ik het draaien. Oké. Nou, ik doe het wel. Jawel. Deze. Van Jingle en Hollywood. Leuk plaatje trouwens.
5: Ja, we gaan het horen.
3: Bijna 3 minuten over 11.

0: Hi-ho, Hollywood. Leuk plein.
1: Ja, zeker. Gezellig stukje muziek ook, ja.
0: Ja, nou ja, god, ik denk, ik zal eens wat gezelligs pakken.
1: Ja, en ik
0: dat
1: heb...
0: Dingo was dat.
1: Ja, ik heb er eentje gevonden van een zangeres die veel te vroeg is overleden. En ik denk wel dat jullie wel weten over wie ik het gaat hebben.
0: Nou, het zijn er zoveel.
1: Ja, maar deze wel. Deze is vooral heel erg goed geweest. Ja. En haar muziek is nog steeds goed. We hebben het over Whitney Houston en The Queen of the Night.
0: Je gaat wel gelijk uit je dak, jij zeg. Oh, hoor eens even.

0: Whitney Houston.
1: Ja,
2: en de Queen of the Night.
0: Ja, het was een heel lekker nummertje trouwens.
2: Ja, zeker. En dat mag wel een beetje vlot
0: om
2: deze
0: tijd.
2: Oh ja,
0: natuurlijk. Het is 11 uur geweest. Hey,
2: ja, natuurlijk.
0: Dan moeten de mensen juist allemaal lekker vlot wakker worden. Ik heb er ook eentje, Otto.
2: Ja, nou, laat maar horen dan.
0: Michael McDonald. Ken je die nog?
2: Ja, tuurlijk.
0: Nou, dit is niet achterom kijken.
2: Oké, dan.
0: Ja.
2: Dan doen we dat niet. Maar wij kijken toch trouwens altijd vooruit.
0: Ja, no looking back.

0: Ja, als we het over vlotte muziek hebben, dan moet je toch echt een nummer drijven, Michael McDonald.
1: Ja, zeker. Inderdaad. Ja. Dat is ook zo.
0: Ja, dat andere nummer is ook zo lekker van hem, hè? Sweet Freedom.
1: Ja, zeker. Dat, ja, dat heeft trouwens ook wel aardige muziek gemaakt, hoor, de man in kwestie.
0: Ja. Dat weet ik wel heel erg zeker.
1: Ik heb iets heel anders gevonden. Een stukje andere soort muziek, maar wel lekker. De Steve Miller Band en de Joker.
0: Ook, dacht Agatha. Nou ja, goed.

0: I'm a smoker, I'm a joker. Van
1: de Steve Miller Band. Ja, lekkere muziek toch? Heerlijk dit. Op deze zon. Op deze een beetje half wolkt, half zonnetje. Maar ja, het is toch wel redelijk weer dus.
0: Oh ja, nee, ik mag niet klagen over het weer.
1: Nee,
0: het is,
1: zeker niet.
0: Het is in ieder geval niet koud. Alleen af en toe die wind erbij, dat denk ik bij mij.
1: Ja, maar de wind zou ook gaan afnemen dus.
0: Ja, dat zal nou wel een keertje tijd gaan worden.
1: Genoeg wind gehad en genoeg regen gehad van de week.
0: Bijna een hele week, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, goed... Die smoker en die joker.
1: En wat dacht u van de heerlijke hagelbui van de week tijdens dat onweer?
0: Ja, die heb ik ook meegemaakt, zak in de auto.
1: Zo.
0: Dus ja, dan klettert het lekker op de voorruit. Ja. En vooral als je een beetje hard rijdt.
1: Ja. Soms is het wel eens nodig.
0: Een lekker rustig plaatje van de pop-tops. Hier is Many Blues.

0: Dit is het enige echte goede nummer van hun. Van ja. De poptops.
1: Nou, zeker een lekker nummer.
0: Manny Blue. Nou ja, goed. Het is... Ja, goed. Laten we maar lekker doorgaan met muziek.
1: Ja, doen we met Maxi Priest en The Wild World.
0: Ga je die erin?
1: Ja, zeker. Heerlijk nummertje.
0: Dan dat je die andere ging.
1: Nee, eerst deze.
0: Oké. Nou ja, goed. Mag ook. 8 minuutjes voor 11:30. Bijna gaan we de deur openen van het Muziekmuseum.
1: Ja, de mensen staan al buiten.
0: Ja, die gaan om 11:30 eens open. Ik zie het rode lampje ook nog niet gaan branden hier in de studio, dus Roel is er nog niet. Ja, hij is wel binnen mij.

0: Wild, wild world.
1: Van Maxi Prijs. Ja, heerlijke muziek trouwens dat, hè, toch?
0: Ja. Ja. Nou ja, goed, ik dacht bij mezelf van, laten we nou maar eens een keertje een plaatje pakken waar ze niet in zingen. Ja, ik denk, ja...
1: Ja, nou, dat is ook best wel leuk.
0: Misschien klinkt het raar,
1: daar heb je hele leuke muziek tussen.
0: Ja, nou ja, goed, het is ook een, ja, wel een vrij redelijke hit geweest destijds. Deze van Jalawa. Hop, skip and jump. Nou, jumpen wil ik af en toe wel.

0: nummertje uit 1979 alweer, ja. En toen stond hij bij ons in de top 40, Otto, dit nummer.
1: Ja, zeker. Maar het was toen de tijd best wel een aardige hit, hoor.
0: Ja, nou ja, goed, daarom draaide ik hem ook.
1: Nou, tuurlijk.
0: Dus ja, kijk, ik vind het af en toe leuk om zo'n instrumentaal dingetje even tussendoor te
1: doen. Hoort er wel eens bij, ja.
0: Ja, nou ja.
1: En er zit best leuke muziek tussen, hoor.
0: Oh, dat zeker, ja. Dat zijn altijd dingetjes, ja, nou ja, goed. Laten we maar overgaan naar wat andere muziek, ja, dan.
1: Ietsje steviger.
0: Ja, nou,
1: Guns,
0: ja,
1: N' Roses en November Rain.
0: Ja, het begint altijd rustig en daarna wordt hij altijd druk. Luister zelf maar even. Dit is gewoon de single-uitvoering. We hebben ook nog een album-uitvoering, maar die duurt 9 minuten.
1: Dat duurt een beetje te lang.
0: Dus die draaien we de volgende keer wel een keertje. Maar luister maar even naar deze. Hij is erg mooi.

0: Ik vond het zo'n mooi nummer dat ik hem toch maar tot het einde gedraaid heb.
1: Ja, ik zei toch dat hij goed is. Ja, ik weet wel wat ik doe.
0: Maar dat is ik wel.
1: Ja, heerlijk nummertje. Guns N' Roses en November Rain.
0: Maar het is nog geen november.
1: Nee, maar ik vind het nummer zo mooi.
0: Oh,
1: nou ja, maar dat is een persoonlijke keuze. Dat mag je ook best wel af en toe doen.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat doen we allemaal wel eens, onze persoonlijke keuze.
0: Oh, ja.
1: Maar toch probeer ik altijd de keuze van de luisteraar in het midden te laten. Want daar zijn we tenslotte voor.
0: Ja. Nou ja, ik ga de keuze van de luisteraar ook even op de proef stellen. Dat doe ik met dit nummertje. Met de bubbelbad.
1: Oh, dat is lekker. Het ligt eraan met wie je erin zit natuurlijk.
0: Met mij.

0: Wet, wet, wet.
1: Ja.
0: Van Rotto. Not, not, not.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, in het Engels is het wet, wet, wet.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en dan op zijn Turks is het jas, jas, jas.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nou ja, dat heb ik ook een keertje geleerd.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dan kom je in.
1: Ja, dan kom als je in.
0: Als je in de bouw werkt, dan,
1: ja.
0: Dan moet je een bordje neerhangen met alle talen.
1: Maar ook in de buurt waar je woont, hè, daar.
0: Ja, nou ja, laten we het daar maar niet over hebben.
1: Maar ja, dat maakt niet uit.
0: Laten we het daar maar even niet over hebben, Otto.
1: We doen The Night People and Again.
0: Alweer?
1: Ja.
0: Ja, nou dan zingen ze hoor, alweer.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oké. Okay. Again.
2: Hi, baby.

0: again and again and again.
1: Ja, mooi nummer trouwens.
0: The Nice People. En het is alweer 11:45.
1: Ja.
0: En ik zie via het scherm hier zo dat Roel de deuren net open heeft gegooid.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, en Helen die staat ergens achter een dingetje. Waar
1: ja, die staat kaartjes te controleren.
0: Nou, ja, ik zie ook een koffiebar daar zo. Maar daar staat ook frisdrank tussen en ook alcohol.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat die alcohol daar thuis doet, Roel. Maar,
1: die gaan weer een feestje bouwen daar.
0: Ik vermoed het wel, ja. Nou ja, goed.
1: Maar het is dan wel de omgeving voor een feestje bouwen. Hè? Daar heb je dan mooie Ibiza.
0: Nou ja, Roel heb tegen mij gezegd, Ibiza is echt niet meer zo mooi als dat het geweest is.
1: Nee, maar waar dan wel?
0: Nergens. Nergens is er mooi meer in Europa.
1: Maar weet je dat een hoop Nederlanders die op vakantie gaan nog geen eens de eigen land goed kennen?
0: Nee, ja.
1: Want Nederland heeft tal van mooie plaatsen waar je mooi kan verblijven.
0: Ja.
1: En waar het nog rustig is ook en van de natuur kan genieten.
0: Ja, dat weet ik wel in Apeldoorn.
1: In Apeldoorn, ja.
0: In de grote bossen.
1: Ja, maar daar komen we Henk tegen in hok 10.
0: Nee, hij staat tegenwoordig in hok 1.
1: Oh, hebben ze
0: hem verplaatst. Ja.
1: Staat hij naast Bokito dan?
0: Ja. Bokito, ja. Nou ja, goed, we gaan weer terug naar muziek. Oh, die onzin ontwikkeld. Oh. We zitten Henk weer te
1: pijlen. Arme Henk.
0: Ga maar lekker zingen, mooi jongen.

0: Ja, ik was jou een beetje aan pestelt hoor. Jij draaide er net November Rain. Ja. Ik denk, nou dan draai ik deze van Ellie Sheffel, want die duurt net zo lang.
1: Ja.
0: Maar die ga ik niet helemaal draaien.
1: Nee.
0: Want het is bijna het einde van het programma, ja.
1: Ja.
0: Nee, dat moeten we echt niet hebben. Dus, ja, nou ja, goed, we gaan door naar het volgende. Dan ja. Laten we dat maar gewoon lekker
1: En dat doen we er eentje van champagne. Shoe, shoe, suiker.
0: Oh, champagne, is dat champagne of champagne?
1: Champagne.
0: Oh, nou ja, goed. Ja, je schrijft het eigenlijk allebei hetzelfde.
1: Ja.
0: Maar laten we daar maar lekker naar gaan luisteren, joh. Dat is beter dan die Ellie Sheffel.

0: Nou, ik, één ding weet ik wel. Als je shoe gaat nemen, ja dan, dan mag je ook wel een pilletje erbij nemen.
1: Ja.
0: Dan is het sugar in je bloedje.
1: Ja.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Hey, we hebben nog maar twee nummertjes.
1: Ja, zeker. En die moeten we zeker draaien.
0: Nou ja, zeker niet. Kijk, mocht het zijn dat hij voor de helft eruit... Nou, dan gaat hij er toch lekker uit.
1: Ja.
0: Maar mij dat nou uit.
1: Maar ja, we moeten ook rekening houden met het nieuws en alles. Dus ja. Ja.
0: Nee, we gaan er nog eentje draaien van Sleet. En iedereen die kent die rockgroep natuurlijk nog wel. Niet rotgroep, rockgroep.
1: Oh.
0: Everyday.

0: Ja, ho mij. Ho maar, Sleet. Ho mij. Het is 4:12. We hebben nog maar een paar minuutjes nog maar dan.
1: Ja, zeker. Nou, het is tijd om afscheid te nemen. Ja.
0: Het is al vrij druk thuis bij het muziekmuseum.
1: Zo, er staan er zeker aardig wat in de rij.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Maar ik zie al beweging bij de deur.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik denk dat Roel hem iets vroeger, een paar minuutjes vroeger opgegooid in verband met de drukte daar. Ja. Want het is heel erg druk, Roel. Het wordt zweten daar, jongen, voor jou vandaag.
0: Dat denk ik wel, ja. Nou, Otto, daar gaan we.
1: Nou, ik zou zeggen, iedereen bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier met de collega's vandaag. En natuurlijk morgenochtend weer, dan start Rienus weer de programmering op voor de komende week.
0: Ja.
1: En wat mij betreft, tot volgende week zondag om de klok van 10:00 tot 12:00. Dan ben ik lekker bij je. En heel veel plezier met Radio Medica. Dankjewel.
0: Nou, deze dan nog tot slot. Spooky en Zoo. Swinging on the Stile.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Rond 5:30 vanmorgen heeft er bij een woning in Breda een explosie plaatsgevonden. Een deel van het huis en de tuin zijn beschadigd geraakt. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het om brandstichting gaat. Afgelopen donderdag ging in dezelfde straat bij de buren ook een explosief af. Of de twee zaken met elkaar verband houden, wordt door de politie onderzocht. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In New York was het afgelopen nacht nog lang onrustig nadat het Amerikaanse basketbalteam de New York Knicks de NBA-titel had gewonnen. De viering verliep niet zonder slag of stoot. Er werden rookbommen afgestoken, een bus werd in de brand gestoken waarbij drie andere bussen beschadigd raakten en een 17-jarige tiener werd op Times Square in de voet geschoten. De politie moest een paar straten afzetten en de menigte werd zo'n 2 uur tegengehouden voordat agenten konden ingrijpen. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer, 20 minuutjes oponthoud, komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Werkzaamheden ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 5 minuutjes oponthoud. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam. Radio Amerika.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Ze maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de zaak. Op sociale media kwamen meerdere beelden van het ongeluk terecht. In een video is te horen dat mensen op de brug de fout zien en roepen: "Jongens, het touw." Er zijn 6 personen opgepakt. 3 verdachten zitten nog vast. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats. Spoorvervoerder Deutsche Bahn laat weten dat de eerste lange afstandspassagierstrein vanuit Hamburg vanmorgen vroeg met een paar minuten vertraging is vertrokken. De lijn Berlijn-Hamburg wordt gezien als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse lange afstandspoornetwerk. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Een kwartier vertraging heb je ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Als jij nu aansluit in de file bij afrit Geldermalsen, 11 kilometer tot aan knooppunt Everdingen. De file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A10 wordt ook gewerkt vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
3: Dit is Roland Zaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Het gaat om ruim 19.000 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas. Wat de oorzaak is nog niet bekend. Monteurs zijn al wel druk in de weer om het probleem op te lossen. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. De veiligheidsregio adviseert de telefoon alleen in het geval van nood te gebruiken. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Dat meldt een Iraanse topfunctionaris. Persbureau Fars laat weten dat Iran nog niet definitief heeft ingestemd. Het voorgestelde akkoord moet de basis vormen voor het beëindigen van de Iran-oorlog. Ook moet de straat van Hormuz direct geopend worden, de Verenigde Staten niet met nieuwe sancties komen en de maritieme blokkade moet worden opgeheven. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische regeringspartij SPP. De partij stelt dat de snelle groei van het aantal migranten de oorzaak is voor veel problemen in het land. Sinds het begin van deze eeuw is de Zwitserse bevolking van 7,2 miljoen tot 9,1 miljoen inwoners gegroeid. Later vanmiddag wordt de definitieve uitslag verwacht. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, dik een kwartier vertraging. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer. 10 kilometer file vanaf Amsterdam Zuidoost, 20 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies als je over de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt. Want voor knooppunt Watergraafsmeer staat 5 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn er 3 rijstroken dicht.
0: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
4: Met René van Elst op Radio Amerika.
0: Op Radio Amerika.

Nou, even meedoen. Nou, laat ik het maar niet doen, want dan houden we geen luisteraars over. En we hebben nog 2 uur te gaan hier in Pop Magazine. De Bee Gees waren dat, met een prachtige melancholische klassieker uit 1967. Jawel, op vakantie. Ja, dat ga ik. Ik ben een paar weken eventjes afwezig, want vandaag dan nog de laatste aflevering in deze maand mei trouwens. Want in juni ben ik echt heel lang op vakantie en ga richting Italië. Goed, over holiday gesproken. Ken je deze? Green Day en Holiday. Welkom bij de show. Tot 4 uur zijn we weer present.

de trompetlegende Herb Albert samen met Janet Jackson en hun vette hit Diamonds. Geproduceerd trouwens door het legendarische duo Jimmy Jam en Terry Lewis. En dat hoor je meteen aan die heerlijke loeistrakke funk en synthpop sound. In 1990 stond de hele wereld even stil toen de Ierse zangeres Sinéad O'Connor haar legendarische versie uitbracht van Nothing Compares to You. Geschreven door Prince en met dit bizarre, breekbare, tegelijkertijd loeiharde stem raakt ze recht in je hart. Zak even lekker achterover, hier is Sinéad O'Connor.

0: Right Here, Right Now uit 99. Nou, we gaan even wat rustiger aan doen. We gaan naar Why. Ja, dat weet ik ook niet. Maar het is Annie Lennox uit 92.
1: Radio Amerika. Gouwe ouwe.

Lenny Kravitz was dit met die heerlijke Loma Can't Get You Off My Mind uit 85. En we kennen hem natuurlijk vooral van die ronkende gitaren en de harde rock tracks. Maar ook op deze plaat laat hij horen dat hij een fantastisch ingetogen country blues ballad kan neerzetten. We blijven in die heerlijke ontspannen sfeer. Maar we voegen er een flinke scheut swing aan toe. In 70 bracht de Noord-Ierse legende Van Morrison een van zijn meest iconische albums uit. Met die absolute kroonjuweel, de titeltrack Moondance.

Snow Patrol met Just Say Jazz uit 2009. Een plaat waarmee de heren destijds lieten horen dat ze hun gitaren moeiteloos konden inruilen voor een dikke elektronische synth-pop sound. Het werd een gigantisch hit en geef ze eens ongelijk. Op zo'n onweerstaanbare beat kun je als luisteraars ook eigenlijk alleen maar volmondig ja zeggen. Goed, we gaan even het water op. Ofwel, in 81 nam Barry Manilow ons mee aan boord van zijn prachtige uitvoering van Sailing. Een nummer dat oorspronkelijk van Rod Stewart is. Barry gooit er zijn herkenbare romantische sausje overheen met grote strijkers en een stem die je zo de haven uittrekt. Ogen dicht en lekker meedijnen. Hier is Barry Manilow.

Queen met de monumentale Radio Gaga 84, geschreven door de drummer Roger Taylor als een ode aan het medium radio. En in een tijd dat de videoclip de boel dreigde over te nemen. Nou, die clip werd met het synchroon klappende menigte minstens zo iconisch. Maar dat we hier ruim 40 jaar later nog steeds massaal naar de radio luisteren, bewijst maar weer dat Freddie en de mannen destijds groot gelijk hadden. En na de klok van 3 uur kom ik terug met natuurlijk de Nederpop top 3. Wie dat is, bekijk het eventjes op www.popmagazine.nl. Draai ik tot die tijd even Born to be Alive, Patrick Hernandez.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens de Graaf heeft het land behoefte aan lange termijn oplossingen en lange termijn politiek. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er stabiele meerderheden nodig. Tom de Graaf neemt per 1 juli afscheid van het hoogste adviesorgaan van het kabinet en parlement. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. De aanvaring vond plaats in een smalle zeestraat tussen de Dalmatische eilanden Braj en Cholta. Boten in de omgeving haalden drenkelingen uit het water. Volgens een ooggetuige aan boord van de ferry zijn er zeker 2 mensen overleden. Men is nog op zoek naar andere slachtoffers. Kroatische media melden dat er 8 mensen gered zijn. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Israël laat weten dat het om een gerichte aanval ging op het commandocentrum van Hezbollah in de wijk Daieh in Beirut. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Sinds dit jaar wordt een race op dit circuit niet meer de Grote Prijs van Spanje genoemd. Dit komt doordat in Madrid de Metring is geopend en de Grote Prijs van Spanje wordt in september op dat circuit verreden. Maar vandaag aandacht voor de GP van Barcelona-Catalonië. De Brit George Russell start vanaf pole position. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de 5e plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. Een kwartiertje vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. De A9, Diemen-Alkmaar. Een kwartiertje vertraging door 9 kilometer file tussen Amsterdam-Zuidoost en Aalsmeer. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Want er zijn daar 3 rijstroken dicht voor werkzaamheden.
3: Dit is alweer het tweede uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.
4: Radio Amerika!
5: Dit is de Nederpop Top 3. De grootste hits van eigen bodem nu op Radio Amerika.
6: Amerika!
7: Dan even naar 2007. Toen bracht Jeroen van der Boom Je Bent Zo uit. Het nummer dat hem in 1 klap nationaal op de kaart zette. De song is een energieke popballad met een positieve boodschap. Iemand accepteren zoals die is. De krachtige zang van Van der Boom draagt het nummer en geeft het een herkenbare emotionele lading. Het lied werd een nummer 1 hit en bereikte een breed publiek van jongeren tot volwassenen. Dankzij de radiovriendelijke productie bleef het wekenlang populair. Het succes van Je Bent Zo leidde tot een grote carrièresprong, waaronder zijn toetreding tot de toppers. Ook live is het nummer een publieksfavoriet en vormt het een vast onderdeel van zijn optredens. De songwriting, mede dankzij Tony Cornelissen, zorgde voor een sterke melodie en een tekst die makkelijk blijft hangen. Het nummer werd een van de meest gedraaide Nederlandstalige hits van 2000 en heeft sindsdien een vaste plek in de Nederlandse popcultuur. Jeroen van der Boom en Je Bent Zo.
6: Nummer 3.

0: Oh, je bent zo. Maar we hebben er nog eentje. Want het is natuurlijk de Nederpop top 3. En nummer 2, Guus Meeuwis. Het is een nacht. Brak in 95 door met dit nummer. Dat hij samen met zijn band Vagant uitbracht. Het nummer ontstond tijdens zijn studententijd in Tilburg. En ademt de sfeer van jonge liefde, vrijheid en romantiek. De akoestische popsong, gedragen door gitaar en warme melodieën, maakt het nummer toegankelijk voor een breed publiek. Het groeide razendsnel uit tot een mega-hit en stond wekenlang hoog in de Nederlandse hitlijsten. Door de herkenbare tekst werd het een vaste meezinger op studentenfeesten. En natuurlijk heel veel werd het op de radio gedraaid. De videoclip, eenvoudig en nostalgisch, versterkte de charme van het nummer. Het is een nacht werd een symbool van de Nederlandse pop-revival in de jaren 90. En legde de basis voor Meeuwis' lange carrière. Tijdens zijn stadionconcerten, groots met de zachte G, blijft het nummer een onmiskenbaar moment.
1: Nummer 2!

0: zachte G van natuurlijk Guus Meeuwis. Ja, en dan hebben we nummer 1, hè. Gerard Cox, de Rotterdamse zanger en cabaretier, bracht Die Lichte Laaier uit in 1973. Een nummer dat volledig draait op zijn typische nuchtere humor en herkenbare Rotterdamse tongval. In de tekst schetst Cox een satirisch portret van een onbetrouwbaar figuur. Precies het soort volkse karakter dat hij zo vaak in zijn werk opvoert. De melodie is eenvoudig en leunt op invloeden uit de Nederlandse volkmuziek, waardoor het nummer direct blijft hangen. Het lied werd een veelgedraaide radiohit en groeide uit tot een cultklassieker binnen de Nederlandstalige muziek. Cox imago als ironisch, licht mopperend Rotterdammer werd door dit nummer alleen maar versterkt. De herkenbaarheid van zijn taalgebruik en de humoristische toon maakten het nummer geliefd bij een breed publiek. Ook in de latere optredens bleef De Laaierlichter een vaste waarde. Het nummer past perfect in de jaren 70 sound.
1: 1973.
2: Nummer 1.

Welke lange uitvoering van deze waanzinnig hoogstandje uit de Nederlandse popgeschiedenis. Johnny Kaagman met haar loepzuivere krachtige stem en natuurlijk die gierende mellotron van de gebroeders Tamboer. Oftewel Earth and Fire and Storm and Thunder. En van die progressieve rock uit de polder vliegen we in één klap door naar de rauwe straten van Los Angeles. In 1991 zette de hip-hopgroep Cypress Hill zichzelf definitief op de kaart met deze debuutsingle How I Could Just Kill a Man.

Joe James met de heerlijke soulklassieker Used to be my girl. We blijven vol in die soulhoek zitten. Maar we gaan flink verder in de tijd. Namelijk naar 2017. Toen braken de Teskey Brothers door met hun bloedstollende mooie Pain and Misery.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Het is Cadans. Wat een waanzinnige mooie melancholische plaat uit de Nederlandse popgeschiedenis. Dat blijft er toch dagen dat ik je vergeet. We blijven nog heel even in de weemoedige sfeer hangen van een plaat die bij veel luisteraars tevens zorgt voor een flinke brok in de keel. 82 besloot de Alan Parsons Project hun legendarische album Eye in the Sky af. En het was een meesterwerk. Met dit nummer, Old and Wise.

Steve Miliband met een wereldhit Abacadabra uit 82. Wat een heerlijke lome groove zit er toch in deze track. Steve Miller toverde destijds een absolute nummer 1 hit uit hun hooghoed. Dat 40 jaar later nog steeds moeiteloos voor die ultieme relaxte sfeer in de speakers zorgt. Alice Cooper is de volgende plaat en Elected.

Alice Cooper met Electric. Het begin van de show, voorlopig hoor je mij eventjes niet meer. Ik ben een lekkere vakantie naar Italië en dan ben ik natuurlijk, als ik weer terug ben, compleet van jou. Dat was het op Radio Amerika, het programma Pop Magazine. Je kan wel altijd een mailtje sturen naar info@renevenels.nl. Ik ga eruit met deze plaat van Grandmaster Flash en The Furious 5 en The Message. Nog een fijne zondag.

0: living on a stick.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. De wijken De Kop van Zuid, Feyenoord en het Noordereiland zijn van het stroom afgesloten. Horeca en winkels zitten zonder elektriciteit en op straat werken stoplichten niet meer. Naar verwachting gaat de storing nog tot 4:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Zo'n 400 bewoners van de flat werden geëvacueerd. De explosie was onder een sportschool die 24 uur per dag geopend is. 7 mensen raakten gewond. Gisteravond konden de bewoners van de flat weer naar huis. De definitieve reparaties gaan wat langer duren omdat de schade aan sommige woningen behoorlijk groot is. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. De meeste zeldzame aardmetalen komen nu vooral uit China. Ze zijn nodig voor het maken van allerlei producten. Japan wil net zoals Europa en de Verenigde Staten in de toekomst minder afhankelijk van China zijn. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Thiago Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. De speler overleed vorig jaar zomer op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Spanje. Daarbij kwam ook zijn broer André Silva om het leven. Het polsbandje heeft de kleuren van de Portugese vlag. Jota's naam staat als eerste op het bandje. Portugal speelt komende woensdag tegen het nationale elftal van Congo-Kinshasa. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Bij Culemborg 6 kilometer file en 10 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is het file rijden tussen Wijchen en knooppunt Ewijk.
4: Dit is een nieuw uur. 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 3.

De derde single van Bibi Rexha. Het is weer weekend op je radio en behalve Bibi Rexha straks muziek van Aya Nakamura. Maar ook van Alan Golding, Alizo, Lois Lane, Chaotic. En er is muziek van iShow Speed. En er is het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Maar er is ook muziek van Adele. En het mooie Skyfall.

0: Adele en het mooie Skyfall. Het zit erop. James Bond, Daniel Craig. Er wordt gedacht aan een nieuwe James Bond. Maar de vraag is alleen, wat voor? Wordt het een vrouw? Of gaan ze terug in de tijd naar de jeugd van James Bond? Afwachten we er maar. Dan muziek van... straks in elk geval... Avril Bros, Aya Nakamura. En nu eerst... tijd voor... Alizo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Trippenhoek, Mohamed K.

0: Robin!
1: En het zit erop voor Robin van Persie. Hij heeft Feyenoord verlaten. En ook de staf van Robin van Persie heeft Feyenoord verlaten. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wie de nieuwe trainer van Feyenoord zou moeten worden. Er gaan geruchten van Arne Slot, maar of dat waar is, afwachtende maar. Er is muziek van Alan Golding. Dat is lang geleden dat ze een single heeft uitgebracht. Danny Vroeger en er is muziek van Fred Legrand.
2: Dendert uit je speakers.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij Culemborg. 10 minuten vertraging. 5 minuutjes extra op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd. En een kleine 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Beuningen. 2 kilometer file vanaf Wijchen.

0: Katy Perry uit lang vervlogen tijden. Er is muziek van Chaotic en dat is ook uit lang vervlogen tijden. Want die brachten een album uit en het singeltje Damn I Think I Love You. En er is muziek van Lizzo. Dat is alweer een aantal jaar geleden dat zij grote successen had. En er is muziek uit Nederland van Lois Lane.
1: Dit is Hitlang.

0: Lam deze week afscheid van de Tweede Kamer. Ze gaat wethouder worden in Amsterdam. Maar waar gaat ze eigenlijk wonen? Wie weet horen we dat later. Er is een nieuwe muziek. Met zometeen muziek van Lost Frequency, Madonna en Nu Medusa.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: 1 zit erop zometeen. U 2, maar eerst nog muziek van Nelhorn en Muse.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Krippenhoek, Mohammed K.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. Hierbij zijn zeker 3 doden gevallen. Ghalibaf schrijft op sociale media dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. De Israëlische aanvallen laten volgens hem zien dat de Verenigde Staten ofwel de wil niet hebben of niet in staat zijn om de verplichtingen na te komen. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. De 4de verdachte werd eerder deze week aangehouden en is voorgeleid. Besloten is dat hij nog 14 dagen blijft vastzitten. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 8:15. Niet alleen huishoudens, maar ook het leven op straat kreeg met problemen te maken. Trams en stoplichten bijvoorbeeld. Verschillende winkels en horeca sloten de deuren maar wegens gebrek aan stroom. De hulpdiensten waren wel bereikbaar. Als het goed is, moet iedereen over 1 uur om 6 uur weer stroom hebben. Vanavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Premier Rob Jette heeft op sociale media een video geplaatst om het Nederlands elftal, maar ook het nationale team van Curaçao, veel succes te wensen. Hij nam het filmpje op in de Haagse Schilderswijk op de Marktweg. Jette schrijft erbij: zet hem op, @onsoranje, Nederland staat achter jullie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen een grijze start met wat motregen, maar in de middag klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, want er wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Everdingen. En daar 2 rijstroken dicht. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf afrit Geldermalsen met 1 kwartiertje extra reistijd. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0.

0: alle geslaagde leerlingen deze donderdag hoorden, of ze geslaagd waren of niet. Dus de vlag mag uit en de tas mag erbij. Ilse de Lange hoorde je en nu de nieuwe muziek van sowieso straks Mick Harren, single nummer 1. En er is muziek van Aisha Grace en Bakermat.
1: Hitland, dendert uit je speakers. Give a drama some!

0: Het WK is begonnen, nu nog Nederland. Die gaat 14 juni spelen om 10 uur 's avonds. En tegen Japan is dat. Er is muziek van straks Jonah Fraser. I Show Speed, single nummer 1. En Gerard Joling.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: Straks Robert van Hemert, Prospa en nu Nicky Romero.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.2.

people calling me.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging door de werkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. Er wordt gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Genesis en het mooie Jesus He Knows Me. En Ridwan Taghi heeft eindelijk een nieuwe advocaten. Ik ben heel benieuwd hoe lang deze blijven. Want de advocaten van Ridwan Taghi blijven nooit zo lang. Ines Wesky en een hele berg anderen. Toen wou niemand. En nu hebben ze eindelijk een nieuwe advocaat voor hem gevonden. Maar het proces gaat nog niet beginnen. Want de advocaten moesten zich eerst even inlezen. Dan nieuwe muziek van Robert van Hemert, Djibouti en The Boy Next Door.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Da.
1: En de parlementaire enquêtecommissie hoorde Mark Rutte. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er met de hele grote stapel gaat gebeuren. Verdwijnt dat rapport als klaar is in een la? Of gaan we daar echt iets mee doen? Daar moeten we nog even geduld voor hebben. De muziek van Young Felix, Simon Keizer en Weezer.
2: Hitler. 2.0.

0: Partij van de Arbeid bestaat ook niet meer. En nu heten ze gewoon officieel pro. Op papier en ook in de Tweede Kamer. Ja, echt waar. Dus we mogen afscheid nemen van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Wennen dus nu maar even aan dat ze pro heten. Over een tijdje is dat net zo gewoon als eten en drinken.
1: Dendert uit je speakers.

feest erop, maar niet getreurd, aanstaand weekend. Dan is het de beurt voor een nieuwe aflevering. En dan is het ook officieel zomer. Tot dan en geniet van het WK. Hitler. 2.0.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Ghalibaf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een hoge Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. Het land wil hiermee de afhankelijkheid van China verminderen, dat de wereldmarkt domineert. Groenland heeft grote, nog onontgonnen reserves aan deze metalen. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn actief op zoek naar andere leveranciers dan China voor deze strategische en economische belangrijke grondstoffen die onmisbaar zijn bij de productie van elektronica. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: De LP die heet Chinese Wall, geproduceerd door Phil Collins. En daar kwam deze nummer 1 notering vanaf, Easy Lover Philip Bailey. En wie was Philip Bailey? Ja, dat was ooit de zanger van Earth, Wind and Fire. Nou, eigenlijk was, hij is het nog steeds. Want Earth, Wind and Fire, ondanks dat we heel veel jaren alweer verder zijn. Philip Bailey, Verdin White en Rolf Johnson zijn nog de enige drie overgebleven leden van Earth, Wind and Fire. En ze treden nog steeds op. Ja, soms vaak met de overgebleven members van Chicago. De band uit Chicago, dat eigenlijk. Hey, goeiedag, het is weer zover. Het is zondag. Wat een teringzootje heb ik er weer van gemaakt in de studio. Ik weet niet hoe het komt. Ah.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: De Leeuw.
3: Hier is de Leeuw.
2: Beter de Leeuw.
4: Altijd en overal. De beste muziek. Op jouw Radio Amerika.
0: Ja, zeker op zondag tussen 6 en 7. Op de zondagavond. Leuke muziek, een uur lang. Hier zijn Kenny Loggins en Jim Messina.

0: Die man heeft zulke mooie platen gemaakt. In 1972 was het de eerste keer dat hij in Nederland bekend werd met Jim Messina. Het nummer My Music. Maar in eind jaren 70, begin jaren 80 had hij een paar hele grote hits. Waaronder in 78 Wherever I Call You Friends. Samen met Stevie Nicks van Fleetwood Mac. En uiteraard de hits This Is It and I'm Alright. Wat een fantastische muzikant is het toch. Kenny Loggins op de radio. En het is nu tijd voor Stereo.
1: Hij was er al in de 80's. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.

Zo, even de luidsprekers eruit geblazen hier in de studio. Wat een nummer zeg. Samengesteld op de Nederlandse televisie ooit. Dat was zo'n programma, weet je wel, waarbij ze allerlei verschillende muzikanten bij elkaar zoeken. Nou, dat is dus ook wel geslaagd hoor. Dennis Wering was daar de grote voorman ooit als producer.

Stereo and Unexpected. Dat in één keer dit hele rustige nummer van Paul Weller. You don't, you do something to me. Don't staat helemaal niet, de leeuw. Echt niet. Je moet dus beter leren lezen. En je kan schrijven naar dit programma. heydeleeuw@gmail.com. Hey is met H-E-Y. Ja, je kan gewoon schrijven. Een mailtje en dan wordt dit behandeld in deze show. Wat zegt u? Ja, nee. Frissel Sissel is de volgende. Met alles heeft ritme.

toen het Eurovisie Songfestival nog leuk was. Om dat maar gelijk even te zeggen, hoe ik erover denk. Dat, laat ik heel eerlijk zijn, ik kijk er niet meer naar. Ik vind het afschuwelijk, ik vind het vreselijk. Een jaar of 20 geleden is dat Eurovisie Songfestival zo vreselijk veranderd. Waardeloos. Sorry hoor, dat ik het zo zeg, maar... Frizzle Zizzle. Ze hadden een 21ste plaats in de Nederlandse top 40. Ooit in Nederland met dit nummer. De gezusters Vlas Blom heten ze. Radio Amerika. Hey, de Leeuw op de radio. En een uur lang op de zondagavond altijd tussen 6 en 7. En we hebben toch zulke mooie muziek. Zo dadelijk nog East 17 en James Blunt. Maar eerst de BTO en You Ain't Seen Nothing Yet.

0: was ooit een van de twee top 40 noteringen. Ze hebben er trouwens ook nog in de top 2000 mee gestaan met You Ain't Seen Nothing Yet. Maar ook met dat andere nummer Looking Out for Number One. Kan je die nog herinneren? Nou, ik in ieder geval niet meer.
1: Je mag hem haaien.
0: 1973. James Blunt. Hier bij Radio Amerika.

0: Je zou toch niet denken dat deze man ooit captain is geweest in het leger in Engeland? James Blunt. Ooit werd hij bekend met de LP Back to Bedlam. Daarvan had hij een nummer 1 notering uiteindelijk. Dat was You're Beautiful.
1: Kan je dat nog hebben?
0: Ja. 2005 was dat trouwens. Ja. Deze was iets later, 2007 dacht ik. Ja, het leuke van James is, vind ik altijd, dat hij alle instrumenten helemaal zelf bespeelt. Dus piano, gitaar, orgel, alles doet hij helemaal zelf. Knap hoor, van zo iemand. Ik heb daar echt wel heel veel respect voor. De volgende is van East 17, If You Ever...

0: Uit de periode van de Engelse boybands E17 featuring Gabrielle. 1996, If You a Fever Ever. Ah, ik moet toch echt een nieuwe leesbril kopen. Dit gaat echt zo niet meer.
1: Het maakt niet uit waar je luistert, als je maar luistert.
0: Yeah. Hey, de leeuw. Nou, dat heeft alles met leeftijd te maken, mensen. Ja, af en toe word je wat ouder. Nee, ik heb wel een goede leesbril, maar toch heb ik af en toe even iets met teksten en zo dat ik wat moeilijker lees, denk ik. Joe Jackson. Take your mind.

0: ik vind nog steeds de allermooiste 19 Forever. Als ik volgende week misschien dat ik die een keer draai. Want ik heb dat altijd zo'n waanzinnig mooie plaat gevonden.
1: Radio Amerika. Overal te beluisteren via onze app of www.radioamerika.nl.
0: Wat een mooie zware stem heeft die man toch.

0: zit je even iets anders te doen en zit je weer niet op te letten. It only takes a minute. Dat was natuurlijk Jonathan King.
1: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
2: Meer radio.
1: Dit is Radio Amerika.
0: En toen deed hij het. Oh, ik zei al aan het begin van de show. Het is een lekker zootje weer vandaag bij de Leeuwmarkt. Af en toe moet je wel op het goede knopje drukken.

0: Blijf het toch lekker vinden om naar die vrouw te luisteren. Katy Perry en Waking Up in Vegas. Ze had ooit nog twee andere hits die heel bekend werden in Nederland. Roar en Dark Horse. Ze heet eigenlijk Catherine Elizabeth Hudson. Hudson van de Hudson. Weet je wel, waar je ook met vliegtuigen in kan landen. Nee, dat is niet waar. En je kan schrijven naar het programma Hey de Leeuw at gmail.com. Hey is met H-E-Y dan de Leeuw at gmail.com.
1: Hey, de Leeuw. Je ruikt hem al van mijlen ver.
2: Peter de Leeuw.
0: Gary Moore. En de Gold Day in Hell. 1992 had hij een top 40 notering. Een beetje jazzy, een beetje funky. Een beetje blues op de radio.

0: Dat jongetje is ooit als 8-jarige op het podium begonnen, hè? Gary Moore. Ongelooflijk, in Noord-Ierland was dat. Later is hij solo verder gegaan. Heeft hij allerlei mooie platen gemaakt. In 1973 formeerde hij de Gary Moore Band. En die Gary Moore Band die heeft maar een jaar of 6 bestaan. Op een gegeven moment is hij weer solo gegaan. En heeft de LP gemaakt Still Got The Blues. Op die LP werkte onder andere B.B. King mee, Albert King en Albert Collins. Ja, echt een bluesachtige zanger en muziek. En een van hun grootste hit was uiteraard Cold Day in Hell. Nou, de man treedt nog steeds op, dus mocht je een keertje denken van, zou ik hem een keer mogen zien of zo ergens? Ja, dat kan. Gewoon even op internet opzoeken, dan kan je kijken wanneer hij optreedt.
1: Radio Amerika.
2: Radio Amerika.
1: De hele zomer lang.
2: Met de hele zomer lang. De beste hits.
1: De beste hits.
2: Voor jong en oud.
0: Ja, je zal mij niet de hele zomer horen, want ik ga dadelijk 5 weken op vakantie. Ja. Dat kan je doen, hè, als je wat ouder bent. Dan heb je meer vakantie. Ja. Champagne. How about us?

0: Deze band heeft ook maar twee singles uitgebracht. De tweede werd helemaal niks. Try Again heette dat ding. In Nederland in ieder geval was het niks. Maar How About Us heeft 8 weken lang nummer 1 gestaan in de top 40. Dus dan heb je het wel goed gedaan, denk ik. We zijn er weer door voor deze zondagavond. Zo dadelijk nog veel andere collega's met hele leuke programma's hier bij Radio Amerika. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben er uiteraard volgende week weer. En dan hebben we ook weer zo'n fantastische show. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend nog. Werk ze volgende week. Tot ziens, hè. Doei.
1: Hey, de Leeuw.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een hoge Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. Het land wil hiermee de afhankelijkheid van China verminderen, dat de wereldmarkt domineert. Groenland heeft grote, nog onontgonnen reserves aan deze metalen. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn actief op zoek naar andere leveranciers dan China voor deze strategische en economische belangrijke grondstoffen die onmisbaar zijn bij de productie van elektronica. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dames en heren.

Radio Hit Sonic Energy. Sessions, een van de meest populaire bands van dit moment in Suriname. In 2023 werden zij uitgeroepen tot de beste pop Java band van het jaar. En van Suriname maken we even een kort reisje.

van een wedstrijd. Nederland-Japan. Lekkere hapjes. En natuurlijk ook lekkere drankjes. Fijn dat je ons gevonden hebt. Dit is jouw radio. Jouw Exotic Energy.

28 juni. Elke laatste zondag van de maand is er om 13 uur een workshop salsa en bachata. En van 14 tot 17 uur dans je benen uit je lijf in de binnenstad.

2026. Ik heb je beloofd gehouden en ja, leuke verzoekplaat draaien voor alle studenten die afgelopen week geslaagd zijn. Natuurlijk ook mijn twee lieve kleinkinderen, Jada en Lianne. Deze is

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Bij een botsing tussen 2 helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Het elftal van Curaçao van de Nederlandse coach Dick Advocaat verloor de wedstrijd tegen Duitsland na een hoopvol begin met 7-1. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele leiding van Hezbollah langs de grens van Libanon hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele leiding van Hezbollah langs de grens van Libanon hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens de Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend.